Palula, Skinny Jim, Dashwar, Eddie Cochran of Crest Records. Deze platten worden eingespeeld in Hollywood, LA, West Coast, Rockabilly Music, 1956, kurz voor zijn de grootste doorbroeg in 1957. Oké, van LA gaan we jetzt richting Fort Worth, Texas. Texas Rockabilly hebben we jetzt hier. Of Cowtown Records van een producer John W. Stephenson. Rockabilly Fort Worth, Texas. Here's Gene Ray met Rock and Roll Fever. Bopping around.

baby, you dance too slow, so step it up and go. Das war Rudy Ray Moore met Step It Up and Go, Federal Records, een sublabel van King Records in Cincinnati, Ohio. Dit was overigens niet de bekende Step It Up and Go song, als die draaitjeker, viertjeker, ontvunzeker jaren. Dit was een volk andere versie. Oké, Ryder Gage, let's move now to Chicago. Chicago Jazz Records in the 50s. Dat is label van Chuck Berry en Bo Diddley. Van de producer Leonard Chess. De volgende rockabilly track wordt überhaupt niet veröffentlicht in die 50er jaren op Jazz Records. Kim Taber trots hem als de archieven. Russell Bridges, oh yeah, it's here. Met Alright.

my blues away. Dat is waar Clarence Gamer Brown. Nou, snatje in 156. Oké. De totale collector item sammelen rariteit. Heute in deze Racking 50 sendung is een extreem zeldende rariteit. Van Sue and her Allen Valley Boys. Ik ga bekijken de eindelijke informatie gevonden van deze medel. Heus waarschijnlijk kwam ze uit West Virginia. Maar daar ben ik me niet 100% zeker. In ieder geval, die nächste platte single van hier wurde in een zeer beschränkte kleine auflage geprest damals. Sue and the Elm Valley Boys zijn we jetzt hier. Met West Virginia Boogie.

0: Jenny Lee.
1: Oh, Jenny Lee. Daar waren Jan en Dean. De beginning, de aanvang van Amerikaanse surfmuziek aan de West Coast in Los Angeles, 1958. Dat was alles nog wijd voor de tijd van de Beach Boys in die 60er jaren. Deze platen dateert uit 58, de aanvang van surf rock and roll. Okay, let's start up now met rhythm and blues. Schau maar, harmonica fats and turn up.

Del Valkens en Flat Tire. Okay, we gaan jetzt richting Baton Rouge, Louisiana, aan de Mississippi. En dat betekent blues. Smokey Babe hebben we jetzt hier. Smokey Babe en Clyde Causey met Black Gale.

rockabilly music in your soul. Real rockabilly match stuff. Daar zwaar. James Mount auf sein eigenes Buckshot and Rocket Label. En deze song wordt eingespeeld in

The Road is Rockin'. Daar is waar. Cliff Davis met Rocky Road Blues. Daar maalt ze in die funstige jaren aangespeeld over dat kleine lokale JJ label in Chicago. En van Chicago gaan we jetzt richting Cincinnati, Ohio. King Records, damals een der führende R&B Rhythm and Blues label. En de 40er, aanvang 50er jaren. Uit het jaar 1949 spelen we jetzt Bill Moose Jackson en his Buffalo Bearcats met Why Don't You Howl Off and Love Me.